dames en heren, moet je pommen in de adel. Tá lindo, tá lindo, tá lindo.